0: 100 jaar geleden was hier niets. Niets dan de zee. Water. Wind. De lucht. De wijdse hemel. De vogels trokken over. Er was niets. Nog niet. Toen het land werd gewonnen, toen de stad werd gemaakt, steen na steen gesleept van hot naar hier, toen de eerste mensen kwamen, de straat, het huis, de sleutel in je hand, een heel nieuw land, een nieuwe plek. Wat zag je toen? Hoe dacht je toen, hoe zou het zijn hier over 100 jaar? Wat zie je nu, hoe het toen was? Hoe is het nu, nog net geen 100 jaar later? En wat zie je straks, in de toekomst?
1: Het was eerst landbouw, met koolzaad. Want zo is dat bij landschap droogmaken, dat je koolzaad zaait. De wortels houden die klei vast. Alles was ineens koolzaad.

0: moest niemand ons hebben. Veel te lelijk, veel te klein, veel te saai.
1: Ik ben er geboren, tussen de vaarten, 40 jaar geleden. Daar stond toen een graansilo. Mijn vader werkte in die graansilo. Daardoor was hij ook een van de eerste bewoners.
0: Dat nieuwe en onbekende vond ik een leuke stemming daar. En de ruimte, de luchten, de vogels. De natuur is hier ontzettend mooi aanwezig.
1: Ik woonde altijd in the middle of nowhere. En toen kwam er opeens steeds meer stad om mij heen.
0: De stad van ongekende waarde. Met haar parken en bossen. Vrijer dan vrij.

0: Langzaam zag ik de dingen verschuiven. De eerste bewoners werden ouder. Kinderen gingen uit huis. Mensen overlijden. Jongere koppels trekken in. Langzaam groeiden we van een dorp naar een grote stad. Als er iets verschuift, dan vernieuwt er ook iets.
1: Het zag er steeds anders uit. Steeds weer verandering. Steeds weer wennen aan je eigen stad. Dat herkenningspunten verleden tijd zijn. Alles er totaal anders uitziet. Ik geloof niet dat wij aan het verleden of de toekomst dachten. Maar wel in de zin van de natuur. Bossen werden aangeplant in grote getalen. En bossen laten de tijd zien. Die groeien maar door.
0: In het museumbos is toen het Tempobos gemaakt. En daar wordt ieder jaar een lindeboom geplant. 100 jaar lang. En onder die boom wordt een fles gelegd met wensen voor over 100 jaar. Het bos heeft echt met de tijd te maken. Die bomen die laten dat zo mooi zien.
1: Toen kwamen we op die prijsvraag. Voor ongewoon wonen. Het was een ongewoon succes. Om iets aan te zwengen. Om de cultuur daar zaadjes te geven.
0: En deze buizels mochten 5 jaar staan. Tuurlijk staan ze er nog steeds. Niks is zo vast als tijdelijke dingen.
1: De fantasie, de realiteit. En we hebben ook nog de eenvoud. Die is er ook nog. Aan de andere kant van de stad.
0: De ideologie was de vrijheid. We gingen radicaal naar de vrijheid voor keuze van alles.
1: In Almere komen er altijd nieuwe dingen bij. En de rest, wat er al is, wordt dan oud. Nieuwe wijken, bruggen.

0: dat ik je ook niet vertellen kan wat precies en waar precies en hoe precies en waarom precies. Maar ik weet dit, er is een plan. En dan eindigt het ermee, er is een plan. Ga dat nu maken.
1: Er is de ruimte om het breed op te zetten. Dat is ook de kracht van Almere.
0: Ik zie mezelf er in gedachten doorheen lopen. Zo tegen mijn pensioen aan.
1: Toekomst begint in je eigen geest.
0: Scharrelend over paden.
1: Hoop, bid, wens en droom.
0: Zonder te weten waar de volgende stap me heen zal brengen.
1: Ze zeggen dat alles wat we tegenkomen door de dag heen eigen geest.
0: Door het groen, wat nog groener zal zijn, nog mooier.
1: De toekomst is een heel wezenlijk ding.
0: Met de natuur, buiten.
1: Of misschien wordt er wel een grote koepel gebouwd om de natuur, zodat ze beschermd wordt tegen de mens. En dat je daar dan de natuur kan bezoeken, maar alleen op bepaalde tijden. Dat de dieren en planten rust nodig hebben.